0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
3: Yay! Després van dir Bronca de Ràdio. Lekker, lekker, jou Bronca de Ràdio. Petsie, petsie, al mijn naam is Rob Goos. En ik wil jou terug welkom verheet. Ja, ja, ja, ik was laatst vrijdag aan zo'n beetje onder die wolken geweest. Maar vanavond is ik boe op die wolken. Ik hoop vanavond niet een lekker week gehad. En je kan een beetje oor laat zak, dat je vier keer aansteek. Of zo maar net zo'n beetje rock'n'roll over die ijs. Als je chicken of is je banana. Ja, vanavond was bij lekker kijken op Ramka Dranio. Op een C, op een Z, 066-032-393. Zo, WhatsApp, nummerkie. En ik wil vanavond, je gaan lekker vanavond geniet. Als het koud is, maak je vier groter. Als het warm is, trek hij voorbaaike uit jou papa. En laat jou dicht beweeg. Ja, ik wil ook veel zeggen, bye bye, dankie. Veel ondersteuning en samenleis op een vrijdagavond. En ook altijd jullie zo lekker fun is. Ik heb een lang, lang week gehad. Weet je, ooms afsikkerig is nie een sikkel, jy moes maar bekom te werk. Maar die van julle wat gezond is, as jy jou flu shot gehad het, papi, as jy was king of the castle. Wat sê jou? Verstaan, was jy Richard Gere, vandag is jy reverse Gere. Chicken banana. Ja, as vanavond die eerste keer is op Ramka Dranio, wil ek vir jou sê bye bye, welkom. My naam is Rudolf Goos, en is my eer en my plezier om jou vanavond geselskap te hou hier op Ramka Dranio, op in C, op in Zera. As jy denk jy op die lucht is heeltemaal mal en van sy loodje getik, dan wil ek jou sê absoluut reg. Welkom op Ramka Dranio, is altijd lekker om saam met jou te keer. En ek wil, hey, jy moet die kans vat, saam met my vanavond.

0: As a lacquer, lacquer o bronca dron, el Traveling Wolverines. Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison and Bob Dylan. Lekker, van 1988 sowel hier af is dit natuurlijk die Traveling Wilburys hier op ramkadranio.co.za. Man, soos Tanya Rea altijd sê, dis briek om kyk. Ek hoop vanavond, jy het vanavond een lekker aand en jy gaan lekker saam met ons keier en die vleisies gaan braai en die vierkies gaan brand. Dis natuurlijk hoe dit hoort hier op ramkadranio en is net so 10, 11 minuut na 6:30 natuurlijk ons grappie tyd. Vanavond gaan oom Tolla ons een bietjie vertel van een ding of twee, so jy wil eigenlijk laat die mis nie. En dan wil ek ook net sê, welkom aan die nieuwe luisteraars wat vanavond saam met ons keier. Ek kry nou een boodskap hier, dat ek net gauw van nog net my poeiers hier by mekaar sit. Die nommer eindig op 2632. Het sê, ons het jou laatst naweek gemis. Baie lekker dat jy weer vanavond wil is. Baie, baie dankie, ek het nog nie jou naam daar nie, maar baie, baie dankie 2632. Het weet jy, ek het laas vrijdag, ek was donderdag al begin slecht voel, vrijdag, toe is my kop so zwaar soos a bouwblok. Toe gaan ek dokter toe en die ook geef my na een paar doepas en ek denk toe by myself hier by die middag, maar wie, ek gaan nou van hierdie nommerkies gaat ek nou slat. Ek slat nou somal die marasijne gelijktijdig. Yes, lekker, toe vat hy goed vir my weg. Ek denk ek het hier zondag opgestel. Maar nie ja, ek is terug met de vengeance. Ek is terug gebelag. Jou bramke draan die open sie open zin aan. So baie welkom, ek hoop vanavond hier geniet het, laat jou deeg beweeg. As jy vanavond die koud krijg, vat van mamie so van oud toesteppie, want dis mis het woord.
1: Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over.
0: Wanneer was jy die enige hoor van Outfield? Outfield hier op Ramkadradio met Jola. You know.

0: As hy Timlin Wessels, nommer hou, en net jou program gedra nie op in 7.0. As jy nou geskakel is, moet nie bekommerd wees nie, jy is nie laat nie, ons is net vroeg. Baie, welkom ook aan André en Hanlie, jou program gedra nie, en weer eens baie dankie dat jy laas vrijdag aan vir my ingestaan het. Baie gewilde mense en omroepers hier op Ramkat Radio, en hulle sê, hulle is vanavond weer op hulle pos, is lekker koud daarby, hulle gaan tussen die velle inkryp, soos om Jan Pola te sê, hulle is bieke moeg lang week gehad, maar baie welkom, julle baie besige dag gehad, en ons, sy sê hulle gaan morgen bietjie braai vir ouma's verjaarsdag, ouma verjaar, by voorbaat, baie geluk ouma, met ouma's verjaarsdag, mag dit een wonderlike dag en een geseënde jaar wees, en dan ook net so tussen julle en ons, maar moet van niemand sê nie, ne? Die grootste sou op Ramkat Radio hierdie week was dinsdag aand, André en Hanlie, so well done julle ouwens, julle is magic, well done, ek weet hulle sit baie werk ook in, soos al die alle DJ's, en hierdie week was hulle beurt om die grootste show te hee op Ramkat Radio, alle muntige 73,000 peak listeners op hulle show gedurende dinsdag aand, wonderlik, en dit laat ons bietjie lei na vanaand, so grappie tyd hier op Ramkat Radio, is om tolle wat bietjie vertel van 'n rugby kommentator besigheid, ek is nie 100% seker nie, jy is maar met self uitfigure wat hier aangaan, en net hier op Ramkat Radio op in 7.0.
1: Ek wil nou vir julle vertel vir een job wat ek gehet het. Ek het gewerk in die Newlands, ek het gewerk in die broadcasting blokkie, daar waar hulle die game het uitsaai. Daar was nog voor die TV, nie? Daar was Gerard van Wajie nog Gerard van Wajie. Wat hy nou brandewijn gesteep het. Right, nou sal ek haar een dag aan die hokketje, ek sê die stof af, ek sê die water in die ijs aan die, ek sê Gerard sy halfjekkie weg. Ek sien die vark kom hier uit die. Hy sê seker nog in die Newlands. Hier draf die span op die veld op. En ek die sê, ek gaat sommer hierdie game broadcast. Want ek ken al die spelers, ek ken al die byname. Ek gaat sommer nog advertenties ook al gooi. Misschien gaat die sponsors my betaal. Toe joel ek hem so. Goeiemiddag dames en heren, is een prachtige dag op die nieuwe land. Die sonnetjes kyn en die seevoortjes vlieg rond. It's a sunshine day. En nou op die middelkolletjie sit krolle van die meel waar die bolletje op sy puntje gemaakt staan en gaat afskop richting ook aan van die veld. Die skeiser kom na alle gestap en sê, is jylle recht? Krolle sê, alles is recht, altyd recht, Toyota. Maar dit is een prachtige een wat hang onder die bad, is Kentucky Kutsie. Kentucky vat een prachtige slag in draak, maar Rappelbeek roes daar, hy vriet vir Kentucky. Hy is nog lekker rugby hierdie, en my vang hy lekker rugby hierdie. Nou let die mannen daar boor mekaar, deur mekaar, onder mekaar, allemaal soep vir die bal, die skies net daar blaas op sy vleitje. Hy sê, it's not inside, it's on top. En jou wat die hele boble is, Muffy Martens. Die schijf het sê, staan een beetje op Muffy, wat gaat nou met jou anders met die voetbal spelen? Man? Nou is het Muffy wat haar terug als jou als met die schijf het, hy sê, ik kan klaarkomen zonder mijn bra. En ik kan klaarkomen zonder mijn man. Maar ik kan niet klaarkomen zonder die boys, nee. Hy sê, sy los die buitinge man, die vaste skram word gevorm, die man met die bal moet as het is meekat meie, meekat druk so bietje in die skram, meekat sy die bal in, meekat gat hem kry, meekat gat steelkant om, meekat soek een gat, hy soek een gat, en hy kry van naas bota. Meerkat is by naas voorbij, hy laat wiel. Them stones, firestones, them stones. En Meerkat gaat dwars deur, en Meerkat gaat hem kry, en ek kry hem nou. Want hoe verder jy ry, hoe minder die wrijving. Daar word afgeskop van die middel van die veld, daar was een hooi en wat hang onder die bal is boelboel breed. Boelboel vat hem prachtig uit lig uit, en ontdek 2-3 man, hy kom ten die katlijn af, maar Poedelpina kom dek vir boelboel, ach meen ek hem dek prachtig. Hy kry vir Boel uit die kantlijn, hier kom Dog Moore, die druk soek by. En die hele spelletje met dogma boop staat daar oor die kantlijn terwijl het nou lekker soutje op Nieuweland. Nou zit olifant was tussen dat laatste jersey, ze scheren dat brengen mijn nieuwe jersey. Hij kijkt om zo tinnie zon, hij zei, it's good and clean and fresh, la la la. En hij trekt hem zo als het dakleef aan, hij zei, ek is een zeesop, baba. Die bal wordt aangegooid, wordt geklapt naar Mirka toe. Mirka geeft brandewijn in Breslau, brandewijn geeft kasterolie pinaar, kasterolie al. En hij knip. En hij al, en hij knip. En met zo'n boog, denk je nou die doelen. En nou zei die kennis hulle wat chips he. Ik zei, don't say chips, say well as kinkle cat. Deedle deedle dee, kinkle cat.

lekker program wat weer voor lê. Om ons in die regte by te sit, begin ek met die baie bekende liedjie Zambesi. Wereldwijd, dit is een wereldwijde treffer. En Nico Carstens het hierdie liedjie in 1950 gecomponeer. En natuurlijk het hy die trekklavier gespeel. Maar vanaand speel ek vir julle Gary Freeman se weergawe met sy trompet. Daarna is het Christo en Kobus, die twee broers Dada met Treina Maikies Fontein. Hulle het ook een jonger broer, Stefan. Oor die Treina Maakheid. Waar kom ek aan Maikies Fontein? Ja, dat is die Treina Maakheid toe. Hulle het ook een jonger broer, Stefan. En hy die verhoognaam Nick Stevens. Nou die twee broers, Christo en Kobus, nie, is al drie saamsing, dan staan hulle bekend as die broers. Eerstens dan Zambesi, Gary Freeman, en dan die trein na Margate van Christo en Kobus.

Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier, op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

Daar het ons nou eers geluister dan na Jannie Du Plessis en hy het gesing Green Eyed Angel. En toe was het Joe Black, hy het nou vir ons gesing Die Vrou Wat Ek Lief Het. Volgende is het Wouldn't It Be Nice, lekker ou jennetjie van The Beach Boys. Daarna Demi Lee Moore en Bobby van Jaarsveld. Nou hulle weet blijkbaar al lang al dat daar briewe geskryf word. Nou ek is nie seker of het nou verneekbriewe is of wat nie. Ons maar mooi luister nou na die woorde. Kom ons luister dan na Wouldn't It Be Nice en dan Demi Lee Moore en Bobby van Jaarsveld en hulle sê ek weet al lank al.

sluit jou week af elke sondagavond tussen 6 en 8 saam met my, Danny du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

Ja, dat is nogal een snaakse ding om te zeggen, crazy little thing called life. Maar eindelijk moet ik samenstemmen, nee, want het kan ook zo'n kopje die mekaar maakt. Hierdie crazy little thing called life. Nee, wacht, mijn Afrikaanse Engels komt nou door, niet crazy, nie. Dit is crazy little thing called love. En, nou maar goed, volgende melody. En hierdie word gesing door Lost Frequencies en James Blunt. Amber sê ek nou James Blunt. Wat gaan met my aan nou? En dan weer lekker enigie net om die deeg te beweeg. She Drives Me Crazy van Fine Young Cannibals. Hier gaan ons.

Dat is hy, weer eens, hartelike goeiemôre aan allemaal wat ingeskakel is en, ja, julle het seker die afleiding gemaak of die gevolgtrekking en dit is dat ek het die aankondigings gedoen en ek het die verwelkomings gedoen en ek het al die dinge gedoen, maar die mic was nie aan nie, so toe het julle van lijn afgegaan, so kom ons begin. Nieuwe blaaikie, ne? En ek sê, hartelike goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is, en dit is vooral Letty en Henny, wat ingeskakel is. Letty het eerste ingekom, sy sê, goeiemiddag, ek hoop het gaan goed, hier gaan het voor die wind, dankie vir die program, ek weet sommer, hy gaan goed, of hy gaan mooi wees, soos altyd, ek wil net groete stuur aan pa Henny en ma Grieta, en daar het ek genoem dat ek vir Grieta uiteindelik ontmoet het hierdie week op my Facebook, en broers Piet en Gert sisters, Lena en Chantel, en dan haar man Frans, en vir Abigail die dokter, en sommer allemaal wat saam luister. En dan direct daarna, so kort op die hake, het Henny gesê, ja, seker maak dat ek die mic hierdie keer aan het. Ja, vragies, hy is aan. Sjoe, ek doog ampers, ek praat alweer sonder. Henny het gesê, so die sondagmiddag aangebreek, ons het allemaal kom sitplek kry vir die middagse rustige muziek, en goeiemiddag, het hy gesê, hy sê, hoop jylle naweek was lieflik so ver in groetnis. Ja, oja en oja, dankie vir Letty sy boodskap, dit net te laat gesien. Sy het ietsie gestuur, hoop, maar allemaal luister saam, baie dankie. Dankie vir jylle twee sy boodskappe en gereelde luisteraarskap en die hele familie van die verweerse wat so gereeld ingeskakel is, dit maak het vir ons die moeite werd om die uitsendings te doen. En ja, dit is hoe ek die program ingeleid het, en dan het ek ook natuurlijk, die dame wat nou net gesing het, was Celine Marie Claudette Dion, gebore 30 Maart 1968, Canadese sangeres, sy word as die koningin van kragbelades genoem, in haar krachtige technisch bekwame sang en kommersieel suksesvolle werke het een beduidende impak op die populaire muziek gehad met meer as 200 miljoen plate wereldwijd wat verkoop is. Is Dion die topverkoper Canadese opname kunstenaar, die topverkoper Franstalige kunstenaar en een van die topverkoper muzikale kunstenaars van alle tye. Op 15 januari 2022 het Dion haar Noord-Amerikaanse toerdatums gekanceleer weens ernstige spierspasmas. Op 8 december het sy aangekondig dat sy met stiff person syndroom, een seldsame neurologiese siekte gediagnoseer is. Sy het gesê dat die siekte elke aspek van haar leven beïnvloed, dit moeilik maak om te loop en ook haar stembande aantas. Al haar toerdatums is gekanceleer. Ja, maar ek, daarna het ek net genoem dat sy het, by die opening van, ek dink het was die Olympiese Spele, het sy liekie sing. En dit was ook weer so krachtig en so mooi gewees, dat mens kan nie glo, sy het een probleem nie. Maar in elk geval, dis verlies om dat sy nie verder, sy was op die kruin van haar karreer en nou sy het nog nie weer wel nieuwe opnames of enig iets nie. Ok, nou dit achter die rug, ek hoop nie, ek doen ooit weer program en vergeet om die mic aan te sit wanneer ek aankondigings doen nie, dan dit kos net baie extra werk. Ons gaan nou luister, ons is terug live, ne? Freddy Breek, sy rechte naam is Gerard Breker, 21 januari 1942 is hy gebore in Sonneberg, dit is Thuringia,
17 December is hy oorlede in 2008 in Rottach, Egen, boe Beire. De Duitse slaggersanger, slagger is net een genre, komponist, platenvervaardiger en nuusanker. Breck het as machinist gestudeer en daarna sang gestudeer onder Heinz Kitz. Slaggersliekies wat gesing wat op bekende klassieke melodieën gebaseer was. Sy eerste sukses was Uber Auf de Wereld, de Welt, die wereld, hierop Va Pensiero van Giuseppe Verdi's in Nabucco. Dit het hy in Engels opgeneem as We Believe in Tomorrow. Dit is die slavenlied, denk ek, word hy ook genoem. En dit het in 19... As enkelsnit is het vrygestel. Dit het vroeg in 1973 Suid-Afrikaanse trefterlijste behaal. Hy het in die loop van sy loopbaan 5 platinumplate en 35 gouden plate behaal. Ons gaan luister na Freddie Breck en hy gaan vir ons twee bring. Die eerste ene is in 1973 se Bianca en dan gaan ons luister na hierdie We Believe in Tomorrow, Nobeko se slavelied. Lekker luister. Freddie Breck.

Dat is hy, die Angel of the Morning, een liekie wat vir Connie Francis aangebied, wat ek wonder nogals, jy weet nou is ek nieuwsgierig om te weet, wat sou die resultaat gewees het, as Connie Francis die liekie aangevat het, en hom gesing het. Ek dink sy die rechte stem, ek dink hy sou waarschijnlijk een groot treffer gewees het. Maar in elk geval, ons stap aan met die program. En nou, ja, hierdie volgende ene is nou net weer een bewys, jy kan vrouwmense nie vertrou nie. Oeps, nou laat ek myself nou uit, ne. Nee, ek sê, ek het hulle so mooi geval, hierdie meisies van die groep LUV, moenie uitpraat nie, asseblief moenie uitpraat nie. En toe gaan hulle vragies en hulle maak een liekie van, wel, van die dag, ek onthou die dag nog baie goed. You the greatest love, sê hulle. Dit is een Nederlandse meisiesgroep wat in die laat 1970s reeks treffers op die vasteland van Europa. Dit is Benelux, Duitsland, Switserland, Oostenrijk, Frankrijk, Denemarken, as ook in Suid-Afrika, Zimbabwe, Australië, Nieu-Zeeland, Canada, Mexico bekendheid verwerf het. Die oorspronkelijke lede was Patty Breard, Jose Hobie en Maga Scheide. En in 1979 was LUV Hollandse grootste muziek uitvoerproduk en het dus die Konomus uitvoerprys daarvoor ontvang. Die liekie wat LUV wat ons nou na gaan luister is die You the Greatest Lover. En ja, soos ek sê, hulle ken my persoonlik, ek sal nou nie met hulle strui nie, maar ek het hulle mooi gevra om nie uit te praat nie. Hier kom hulle.

Sjoe, prachtig, maak mens lis om sommer in te val en saam te sing, of saam te maatje, of ek weet nie, dit doen iets aan die binneste, daar die klanke. Dit was die American Patriotic Song, Battle Hymn of the Republic, en dit is, the Easter is marching on. Oké, okay, die groep wat nou ons gaan vermaak, Marmalade, is een Skotse rockgroep, hulle is so poprock, wat oorspronkelijk aan die ooste kant van Glasgow afkomstig is, en oorspronkelijk in 1961 is hulle gestig as The Gaylords, later in 1966 verander hulle die naam van die groep na The Marmalade, en dit word as sodanig gekrediseer op alle daarop volgende opnames met CBS en Decca Records tot 1972. Hulle grootste kort sukses was 1968 en 1972 en hulle plaas 10 liedjies op die UK singles charts met baie oorseese gebiede waaronder internationale treffers Reflections of My Life. Dit is ook een baie mooie ene daai, Reflections of My Life, wat in januari 1970 nummer 10 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 bereik het, en nummer 3 op die Britse charts. En dan op Bladdy Obladda het hulle ook gedoen, die Beatles Silikie, wat in januari 1969 die topposisie van die Britse grafiek gemaak het, en die groep het

Ashley, nee, Marmalade, Cousin Norman, wat hulle daar vir ons gesing het, en ja, hartelijk welkom ook aan Bethlehem. Bethlehem is ook ingeskakel, dit is Rina Foster en haar man Lodewijk, hulle luister ook saam met ons, en ja, ek hoop julle geniet het. Ok, die volgende een op die draaitafel, Tell Me You'll Still Love Me When You're Old, is een van Rafferty, Aisling Rafferty, sy heel nietstes, en reeds productieve opname loopbaan vir so een jong meisie. Die liekie is ook die eerste voorsmaakie van wat aanhangers van haar tweede album kan verwag, selfs voor haar Glor Tire oorwinning, het onder die mentorskap van Mike Denver in februari 2022 sochte kunstenaar by lokale en geleentjere recht oor die land geword. Een tempo wat beslis nie sedertdien verlangsaam het nie. Sy, as jy haar live wil sien, is die kans goed dat sy een dag of nacht baie gauw ergens na by jou sal wees. Nou ja, ek weet nou nie hier of hulle Suid-Afrika in acht neem nie, maar hulle sê never say never. Kom ons luister na Aisling Rafferty, en die liekie is, ek hou baie van haar stijl en ek hou baie van haar sang, en sy sê, darling, say you'll love me when I'm old.

Cilla Black, joh, daar is genoeg kracht in die stem om my 100 watt globe heel aan te laat brand. En sy het gesing, You Are My World. Hier die volgende het geen introduction nodig nie, jylle allemaal ken hulle en jylle allemaal, het is jylle allemaal sy tref, sy gunstelinge. En ek praat van die drie broerkies, die sangtrio, die Bee Gees, Barry, Robin en Maurice Gibb. Hulle was een van die meest suksesvolle groepe van alle tye en hulle is gebore op the Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon en het gedurende hulle kinderjare na Brisbane in Australië verhuis waar hulle in muziekloopbane begin het. Hulle wereldwijd sukses het gekom toe hulle terugkeer na Engeland en contract onderteken het met producent Robert Stigwood. Ons luister na die Bee Gees en hulle gaan sommer vir ons twee doen. Eerst een Melody Fair en dan daar 1968 het hulle, ek weet, ek was toe nog op school gewees, ek was toe in standaard 8 en hy was by al die danse gewees en die mense was mal oor hierdie plaat gewees en dit is Words van die Bee Gees. Ok, hier kom hulle.

Die Bee Gees, en ja, die vibrato stijl van hulle is ook, het per ongeluk gebeur, en toe hulle dit eers uitvind, toe gebruik hulle om baie, maar dit het eind gekry toe die ouwer broer Maurice, ek dink, by hulle aangesluit het. Toe het hulle skoon een ander pitch in hulle stemme gekry, toe hy ook by hulle aansluit. En ja, van daar af het ek nie meer van hulle gehou nie. Oeps, ek sê maar om te sê. Ok, ons stap aan en ons kom by, ja, kom ons doen weer een gewijde liekie hierso. Dit is Sondag, en soos ek sê, so hier en daar gooi ek op Sondag gewijde liekies in. En hier die volgende een is, die sangeres is Ingrid Dumosh. Sy is vokale verwerker en voice-over kunstenaar met meer as 20 jaar ondervinding in as een atelier sangeres, demosanger, vokale verwerker, vervaardiger en sanger, hoof van verskeie plaaslike jazz en swinggroepe. Ingrid het oor die jare die geleentheid gehad om te sang vir een aantal opnameprojekte op te neem in verskeidenheid genres, insluitend pop, jazz, R&B, country, kindermusiek, gospel, aanbidding, en ja, mees onlangs was sy te sien in projekte vir Audio Network UK in die internationale produksiegroep wie sy muziek een groot rolprent te verskyn het, sowel as TV-advertenties. Sy gaan voort om koor op te neem vir verskeie karaoke producent maatskapie. Is als een woord daar, ken julle glo, skryf om neer, dan kyk julle hoe lang woord dit is, karaoke produksie maatskapie. Ok, van alle muziek genres, sowel as super simple learning, die kinderproduksie maatskapie in Seattle. Ons luister na haar en die liekie wat sy vir ons sing, is een baie mooi weergawe. Julle allemaal ken die liekie, so sing saam as julle hom ken, en dit is Count Your Blessings, Tel Jou Seëninge, een vir een. Hier kom hy.

Jo, hulle is een feest om dop te hou, en ja, daar was nou ongelukkig nie een levendige opname gewees nie, om die skare te hoor, cheer in die achtergrond. Maar, hulle het op een stadium met hulle dubbeldekker bus gehad, wat hulle woning en hulle het getoer in die bus, en hulle het, dit was hulle huis gewees, vir een lang, lang tyd gewees, en daar is baie stories wat uitgekom het oor, mens wil nou nie uitbrei oor child neglect en al die te begoed nie, maar die pa was blijkbaar een redelike tiran gewees, hy het sy kinders beheer, en, maar het is, hulle muziek was vanuit die boonste rakke. Ok, Ricky King, hy is gebore Hans Lingervelder, op 12 maart 1946 in Rastad, dit is Badenburg, in Württemberg. En dit is een Duitse gitaarspeler. Sy enkelsnitte Verdi en Le Réveil het in 1976 op top 10 in Duitsland bereik, Oostenrijk en Switserland. En nummer 65 in Australië in 1977. Die liedjie is Maria Elena en dit is instrumenteel gedoen dier Ricky King. Is een baie mooie melodie in hierdie spesifieke liedjie.

Dit was Big Iron en Hanging Tree van Marty Robbins. BZN is volgende op die draaitafel en ja, ek het hier nou het proefneming wat ek doe. Hier, ek het so deurgegaan, toe kom ek op twee liedjes af met dieselfde naam. Nou wonder ek of dit dieselfde liedje is. Toe doog ek, oké, okay, kom ons speel hulle en sien. Nou oké, okay, hier is hulle nou, die eerste ene word gesing dier BZN. En hy was een suksesvolle Nederlandse popgroep, wat vanaf 1966 tot 2007 een reeks treffers gehad het. BZN is die meestal in Engels en in Frans opgeneem, maar het ook sukses gehad met materiaal in Nederlands en Duits. Die liedjie wat ek van praat is Me Oh My, soos gesing dier BZN. Die tweede ene sal ek nou vir julle bekend of voorstel aan, en dit is dier Slade. Hy sê My Oh My, soos Oh Me Oh My en My Oh My. Kom ons kyk of dit dieselfde liedjie is. Ons speel eers BZN se weergawe. Hier kom hy.

The Song of My Life. Lionel Peterson, wanneer laatst jylle van hom gehoor of enige van sy liedjies geluister? Hy was een Suid-Afrikaanse gospel muzikant en prediker, hoofsakelik bekend is vir die sing van R&B en evangelie aanbiddingsliedjies. Hy was ook een lid van die popgroep The Invaders vanaf 1969 tot 1971. In 2010 was hy beoordelaar op een van die seisoense een evangelie werklikheid competitie, Shine. Nou ons luister na Lionel met een van sy baie bekende liedjes, Come Back Liza. Come Back Liza, Come Back Girl. Hier kom Lionel Peterson.

Het was Lionel Peterson, Come Back Liza, Come Back Dear. Ja, die volgende ene, ek weet, Hanley se pa het destijds baie gehou van Duitse muziek. Ek kan nou nie, ek is onder correctie, maar ek dink al maat ook van Duitse muziek gehou. En ons gaan nou luister na Duitse liekie, so... maar as ek hom kan kry, o, hier sê, sommer heel boe, Duits, dit is Bianca, wat het sing, en dit gaan, dit is Engel von Compapitello, Compapitello, Engel von Compapitello, kom ons luister, hier, kom, daai ene.

Engel van Compatitello, dit is, hy is, ek dink, in januari 2007 is die liedjie uitgereik, so hy is nog redelijk onlangs. Ok, ja, ek weet nie hoeveel van julle het geweet dat die oorspronkelijke

steeds daar, en hy is nog steeds die een wat deur al die jare die groep aan die gang gehou het. Maar Ronel Erasmus was ook een van die lede gewees. En dit het in 1985 het die groep ontstaan en was aanvankelijk ook een begeleidende orkest vir Annelie van Rooyen, Manuel Scorsio en André Swartz. Hulle het een splinternieuwe dubbel album 100.000 perde bekendgestel op daardie stadium. Nou ons luister na een prachtige ene van Ronel Erasmus, wat sy gesing het terwyl sy nog deel van hulle was, op die wal van die visrivier. Sy is deesdae meer gospel, maar kom ons luister, op die wal van die visrivier, sal ek jou ooit weer sien? Is die ander naam vir die selfde liedjie.

Ronel Erasmus, A Touch of Class, was die groep wat sy ingesing het, en die liedjie is Op die Wal van die Visrivier, of alternatiewelik het hulle hom ook genoem, Sal ek jou ooit weer sien. Brotherhood of Man, ja, hulle is een Britse popgroep wat in die 1970s sukses behaal het. Hulle het die Eurovisie Song Contest van 1976 gewen met Save Your Kisses for Me. Baie gewilde ene gewees, of bekende ene gewees. Hulle het miskien hulle grootste sukses in hulle geboorteland in die Verenigde Koninkryk behaal met 3 nummer 1 solos en 4 top 20 albums. Die groep die steeds voort en lever vertonings reg deur Europa. In totaal het hulle 16 atelier albums uitgereik met wereldwye verkope van 15 miljoen plate. Ons luister na Brotherhood of Man en die liedjie Beautiful Lovers van 1978, ne?

het dit genoem, en ja, hy dit The Last Waltz Tour het hy dit genoem. Okay, hulle is nog sterk aan die gang, die mense. Ons gaan gauw ene indruk, dan laat ek kan afsluit met twee ou Afrikaanse liedjies. Ek sien op Henny het op die groep weer geskryf en hy sê stem 100% saam, het was een baie mooi program gewees, baie dankie Ludwig, ek gaan groet so lang, maar mooi aand verder vir jou in die garde en heerlijke, rustige nachtrus. Ja, dees daar wie as ek in die bed lima weg is ek, maak jy saak of ek een ochendslaapie gehad het of een heel dag slaapie gehad het nie, met hierdie uitspan van my, gaan leek betek keer om so een uur in te kry, en dan as ek my oor uitvee, dan was het 3 ure wat ek ingekry het dier die dag, en as ek bekommerd oor die aand, dan denk ek, gaan ek vanavond kan slaap, maar daar is ook nie probleem, en ek droom deesdae verskrikkelijk, en ek kan so stikkie onthou vir die eerste half uur, as ek wakker word, dan onthou ek een stikkie van die droom, en daarna raak hy weg, maar ek weet, het was een lekker ene geweest. Ok, ons gaan aan. Henny, baie dankie vir julle deelname ook vanavond. Ok, ek gaan ons gaan nog nie uitspeel nie. Kom ons luister na Tony Orlando en Dawn, en hulle doen vir ons Candida. MUZIEK

Ja sê, ek snij een bykie kort daar so, want ek het twee om in te kry en dan wil ek nog net aankondig ook dat direct hierna op Ramkat Radio is Techno Tuesday elke dinsdag aand so van 9 uur en ek weet nie hoe laat hou hy aan nie, ek dink is tot 10 uur of 11 uur. Dit is DJ Tertius wat jylle dan gaan vermaak. En ja, hy het een groot gevolg vir die techno muziek wat hy aanbied en so ons nooi jylle om ingeskakeld te bly en daarna om te luister ook. Ek gaan uitspeel met twee Afrikaanse liedjies en twee ou Afrikaanse liedjies en dit is al twee van Charles Jacoby. Charles Jacoby gaan ons afsluit vanavond en saggies klink so een melodie en dan somerdag jodel en ja, so, jylle moet jylle lente geniet en jylle moet dag hee morgen. Ek gaan morgenmiddag doen ek iets uit die archiewe uit, ek het nog nie gekyk wat ek gaan doen nie. En dan oormorgen is ek weer terug met iets van alles, ook vir Hanlie hulle se instaan. So, baie sterkte vir hulle en sterkte vir jylle allemaal en dank jylle jylle saamgeluister het. Hier is Charles Jacoby, saggies klink so melodie en dan somerdag jodel. Bye for now.

Nou, ons het nou sekertyd so nou laat loop ons maar met een van way back when. Dis die SSNN tafel danser G-Mix. Een van way back when. Dit was wat lekker bom. Eenmaal stom. Dit kom jy oop af.

Dan is daar ook natuurlijk nou een paar verjaarsdae ook vandaag. Onder andere André Hartman, Rian Nienaber en Christy Pretorius verjaar vandaag. En dan is daar een paar gewildes wat ook vandaag verjaar. Soos bijvoorbeeld Zenda... Blablabla, ek gaan haar naam probeer uitspreek. Spreek, maar ek beloof niks, sy is vandag 30 jaar oud, haar naam is Zendaya. Sy is Amerikaanse actrice geboor in 1996. Sy het onder andere in Euphoria, Dune en Spider-Man gespeel. En sy sing onder andere Neverland. Dit is een van haar songs en sy is gebore in Oakland, California. Ons ander bekende wat vandag verjaar is vandag gebore in 1984. Hy is onder andere deel gewees van Fallout Boy en hy is gebore in Hollywood, Florida. Nou ja, so bietjie van hulle hierna. En intussen kan julle bietjie draai wie is die maker wat deel van Fallout Boy is, hulle gitarist wat vandag verjaar. Dat dit my bietjie, wie denk julle is dit?

Waar gaat hy nou? Thanks for the memories. Ofwel, een lekker remix al van Jazzy Blog. En, ja, dit is Joseph Truman, wat vandag verjaar. Dit is die Amerikaanse gitarist vir, onder andere, Fall Out Boy. Hier gaat ons met Thanks for the Memories.

Was hy nou gewees, een lekker remix al van Jesse Block af van Fallout Boy se Thanks for the Memories. Hoe sê Willem Strauss, mag het er een dag waar jylle kamele wei. Met ander woorde, baiglik met jylle verjaarsdag en alles van die beste vir die jaar wat voorlei. Nou ja, dan gaan ze verder losstrek hierso met so ietsie van DJ G en DJ Jakes wat hulle saam aangewerk het. Dis We Don't Back Down. Hy ruk so.

0: Yeah, going up, up, deluxe. My middle name, Jake's in the house, you call it luxury. I call it life.
1: Nou gaat ons weer met nog ietsie van DJ Jake's en ons al redelijk baar van hulle goed in. Dis Hotel 808 VIP Party. Zorg ons net hier op Randstad Radio.

We zijn nu geweest DJ Jakes uit al 808. Nu gaan we naar Paul Keen's Angels luister. Daarna Monsters in My Bed. Net hier op Techno Tuesdays. We zijn nu weer geschakeld. Ik is DJ Tarsjes en ja, dit is Techno Tuesdays. Elke dinsdag van 9 uur af op Ramkat Radio.

Net groetes hier aan almal hier by die jagkamp op en grof van DJ Gia. You ain't heavy like I used to be.

Hallo binne teerdrops van Crew Cardinal. Hierna, Wiggle Wiggle van Basecheckers. En dan moet ek julle ongelukkig groet. Die keer met die SSNN Bittersweet G-Melody G-Mix.

0: Goedenavond, al die 55 kijkers. Raas.
1: Hallo, Eda.
0: We zijn terug naar die origins van die lichten van die 5.
1: Terug bij die IG.
0: En al wat is niet genoemd hier op hierdie tafelkie van ons eten, is een John Deere grasnaaier. Je weet, en een sombrero.
1: Als je dit nou zegt... In a 10-second penalty.
0: Yeah. Well, was it Louis? He said, it's okay.
1: Ik zie wat je daar gedaan hebt.
0: Ja, letterlijk, die Red Bull in de Oval, hij is nog een Ferrari. Ja, maar ons. Helemaal vrede, maar bedoel je nou wel?
1: Het punt thuis te gebruiken.
0: Het punt thuis te gebruiken. Ja, ik denk. Wat een ranks, hè?
1: Ik was bekommerd dat het ook een vervelige reis zou uitdraaien. En ek weet nie regtig hoekom nie. Miskien omdat dit nie 'n sprint naweek of so iets was nie.
0: Ja.
1: En ja, daar was tamelik aksie gewees. Ons het ons nou saam gekyk en ons het die screens aangehad en overtakes anticipeer onboards gehad. O, dis ook hoekom. Kort het ons gesien hier gaan 'n battle unfold en dan of die ouens spit net voor dit of die battle het nooit gebeur nie. Maar ja, dit was vir my baie exciting.
0: Ja, dit was brilliant. Ek dink die eerste draak opgelewe wat ons allemaal predict het, is weet ek het al gehoor van 2 en 1 draai, dat we gaan 3 en maar ek nog nie van 4 en 1 draai.
1: Nee, ja, nee, dat was...
0: Ons, ek bedoel, van onder die maanden het een bykie
1: ja, en
0: is een hele gras gerei.
1: Die gras versnui, ja.
0: Stom, ja.
1: Ek het as jy vraag vir jou, Louis het ons nou een penalty gekry, ek het gesien, langs die baan is al paaikies geteer.
0: Ja.
1: Wat ek nou aanneem, jy moet opbly. Is dit wel vir sy penalty was? Of moes hy om net om...
0: Daar paaikies die baie genoeg
1: gereed. Dit is hy, en is ook, nou, dis ook hier die vannigste pad nou, terug naar die baan te doen.
0: Nou, my vraag is, moet hy nou reg uit hierdie kant en dan die